Het zijn jongens die elkander moesten haten. En ik schat ze nog maar aan de 20 jaar.